Dit was Ella Fitzgerald en Louis Armstrong met Dream a Little Dream of Me. Claude Debussy was nog maar ongeveer 15 of 16 jaar oud toe hy Bossuet geskryf het. Dit is merkwaardig hoe min van die latere Debussy nog hier teenwoordig is en toch hoor een mens reeds sy besondere gevoel vir kleur en lig. Die werk was oorspronkelijk een lied op een gedicht deur Paul Bouzet. In Jascha Heifetse verwerking neem die viool die plek van die mensestem oor. Lisha Batias-Willi speel die viool hier en Yannick Nizay-Segen is by die klavier.

En dit was Octave met Over the Rainbow. Henry Mancini het Moon River specifiek vir Audrey Hepburn's betrekkelijke beperkelijke sangomvang geskryf. Dit is een goeie herinnering dat beperking soms een besondere sterk vorm aan kuns kan gee. Die lied het ook een Oscar gewen en is sedertdien honderde kere deur vele kunstenaars opgeneem. Een van my gunsteling weergawes is gesing deur Barbara Streisand.

die sneeuw en koue wind. Verdwaal in hulle soektocht na kalfie uit die kraal, en is eers gevind met sonsopkomst, dood verkleim en kaal. Een uitgeholde meerswoord,

0: Van die eerste keer gaan Lefrau Producties naar die koffiefeest in Hermanus met top opvoerings. Kom lach vir die verskille tussen mans en vrouwens op Groen die Grokman 2, 5 augustus. Stephanie Baartman ontdek die skatkis uit ons muziekverlede, 6 augustus. Gij sing, hoor my lied, 7 augustus. Liewe Heksie, 8 augustus. En dan die Lefrau treffer Het van Verlangekraal vir die eerste keer op die verhoog, Saterdag 8 augustus. Bespreek nou by ltickets.co.za.
1: Veenwarm Afrikaanse Radio Landsmuid op 100 tot 104 FM.
2: Saw you last night, lost in the moonlight. We were so far from home, trying to act right.

Weet het is harde werk. Ek dink enige een behoort dit te besef. Maar een mens moet glo in jouself en jy moet elke dag stap voor stap vat en jy sal bo uitkom. Jy moet net eers met ons vermoeien.

0: Exco, if kowa ulango ipango mtano kuchu aungo programo kusa wuzi si ka ke radu ke kabiatu kakai si pango kusu.
1: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

Elvis Blue met O Heer My God en het voor hom Annemarie van Eden Never Forget. Onthou ons program Sondag van 2 tot 3, dis gospel saam met my Jackie January. Bly ingeskakel, daar's nog mooi gospel musiek wat volg. Dis nou Enrico Kutsie met Man van God.

Die rustige mooie stem daar van Pat Boone, Amerikaanse liedjeskrywer, sanger, TV-persoonlikheid onder andere. Hy was vooral groot in die 50er jare. Pat Boone, Softly and Tenderly. Dit is nou Jim Reeves met An Evening Prayer.

And it was the Living Stones Quartet met Fill My Cup, Lord. Dis die program Dis Gospel, Sondag van 2 tot 3 saam met my, Jackie January. Onthou vir terugvoer of navraag, stuur die e-pos, jackie@rsg.co.za. Die Soweto String Quartet saam met Juanita Du Plessis, een lekker opgewekte medley van hulle. Onder andere, ons koning kom, ek sal nie bang wees nie.